0: Terug van jou bent.
1: Hien en gane taan jou.
0: Das van taan hien. Ben al dier bent.
2: Toen al is ben.
0: Ben al van dier.
2: Sies vervolg van al apake.
0: Al apake moet er om te kijken.
2: Maar na al om te zijn.
0: Deo nu van mannen naar zo.
2: Maar taal was te keel saad tena. Voor mannen kijken lees. Te voor mij maar taal.
1: Mis vertoon als hij tena met hem bent. Am te zet je jou af zo.
0: Van mij zien naar hem zei.
2: Hien hoor, van mij zien natko.
3: Vavakas
4: tu jano an panalapake. Wan projet, wan tianas.
0: Is mau vidom fulful na tulai.
1: Am rura sa santula kanj.
5: Tuerana.
1: Awa fenguna na shain nantuma amban nyalions.
5: Uita na wauni.
1: Fideran.
5: Fiankuvan.
1: Kila lao mar samyaf.
0: Aran vavakas in tu jano. Wanao. Dawan bupenza kudrani afnatri sane.
2: Inwa, tena wavya rasane.
0: Itzen zuman banyelion sarafutunatsikia, amrura sasantulakantufu.